0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322447। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Amsterdam opent vandaag 12 koelteplekken waar mensen zich kunnen beschermen tegen extreme hitte. De gratis locaties in bibliotheken, theaters, kerken en buurthuizen bieden zitplekken, water en toiletten. De koelteplekken liggen vooral in stadsdeel Nieuw-West, waar de hitterisico's het grootst zijn. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen om het leven gekomen. Een politieagent, een burger en de verdachte. Een andere persoon raakte licht gewond, een vrouwelijke agent zwaar gewond. De politie werd rond 11:30 gewaarschuwd en kwam onder vuur te liggen, waarop zij de verdachte doodschoot. In Den Hoorn is vannacht een zeer grote brand uitgebroken in een bedrijfsgebouw op een bedrijvend terrein. Een groot deel van het pand is verwoest en het gebouw is niet meer te redden. De brandweer rukte uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers en voorkwam dat het vuur oversloeg naar andere panden. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Op de luchthaven van Frankfurt zijn afgelopen zondagmiddag meerdere passagiers onwel geworden door extreme hitte aan boord van een vliegtuig. Het toestel van luchtvaartmaatschappij SunExpress zou rond 2 uur vertrekken naar het Turkse Antalya, maar stond om 3:15 vanwege vertraging nog altijd op het warme asfalt. De temperatuur in de cabine liep snel op door een technische storing in de hulpmotor. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.

सुना दे लता जी और किशोरदा जी ने कि ये मौसम आया कितने सालों में, ये मौसम आया है कितने सालों में कि आओ खो जाए ख्वाबों और ख्यालों में। हैप्पी अन उन खफाल खहात, हैप्पी अन उन खफाल खहात। In a seconde kan het gebeurd zijn. In a seconde kan het gebeurd zijn. Een ongeval. Je hebt een ongeval gehad. In een seconde kan het gebeurd zijn. Een ongeval. Natuurlijk denk je nu eerst aan je gezondheid en je herstel. En niet meteen aan de financiële gevolgen. Dat is natuurlijk. U gaat eerst naar uw gezondheid denken en het herstel. En later komt dan ook het financiële gevolgen. Maar dat hoort ook erbij. Maar ook die kunnen ernstig zijn. Wie betaalt je schade? Wie betaalt je schade? Wanneer je letsel de schuld is. Wanneer je letsel de schuld is van iemand anders, dan is deze persoon daarvoor aansprakelijk. De kosten die je maakt als gevolg van het ongeval kun je bijna altijd claimen bij die persoon. Die is daar meestal voor verzekerd. Letselschadevergoeding. Letselschadevergoeding. Letselschade ontstaat vaak door een ongeluk in het verkeer, maar het kan ook komen door een ongeluk op het werk, een valpartij, een confrontatie met een dier of door een medische misser. Als je door het toedoen van iemand anders letselschade hebt opgelopen, kun je aanspraak maken op een letselschadevergoeding. Deze vergoeding dekt de kosten die je maakt en biedt je de kans je mogelijke verlies van inkomen op te vangen. Welke kosten kun je claimen? Welke kosten kun je claimen bij letselschadevergoeding? Dat zijn medische kosten die niet door je verzekeraar worden vergoed. Huishoudelijke hulp, kosten die door het ongeluk zijn ontstaan, zoals kosten door kapotte kleding, reiskosten of reparatiekosten voor je fiets of telefoon en dergelijke. Aanpassingen aan je huis of aan je auto, verlies van inkomen en smartengeld.

wat kost het mij om deze kosten te claimen? Heb je door toedoen van iemand anders letsel opgelopen, bijvoorbeeld door een verkeers- of bedrijfsongeluk of door een medische fout? De verzekeraar van de veroorzaker betaalt namelijk jouw schade en ook die uw zaak waarneemt. Dit is bij de wet zo geregeld. Bij medische zaken onderzoeken ze eerst of er een medische fout is gemaakt. De kosten van een dergelijke haalbaarheidsonderzoek zijn daarom in eerste instantie voor je eigen rekening. Maar als de aansprakelijkheid uiteindelijk toch wordt erkend, laten ze je dit meteen weten en betaal de verzekeraar van de tegenpartij ook hier de rekening.

de onafhankelijkheid viel samen. De onafhankelijkheid viel samen met. Met de verdeling van India, waarbij Brits-Indië werd verdeeld in India en Pakistan. De verdeling ging gepaard met gewelddadige rellen en massale slachtoffers. En de ontheemding van bijna 15 miljoen mensen als gevolg van religieus geweld. Op 15 augustus 1947 hees de eerste premier van India, Jawaharlal Nehru, de Indiase nationale vlag boven de Lahore Poort van de Rode Fort in Delhi Lal Qila. En op elk daaropvolgende onafhankelijkheidsdag hees de zittende premier gewoonlijk de vlag en hield een toespraak tot natie. En toentertijd de hele evenement werd uitgezonden door Doordarshan, de nationale omroep van India. En begint meestal met Shehnai muziek. Onafhankelijkheidsdag wordt in heel India gevierd met vlagheidsceremonies, parade en culturele evenementen. Het is een nationale feestdag. In zulke situatie, het is een beetje dubbel. Je kan een feestdag noemen, maar daarbij zijn ook zoveel slachtoffers gevallen. Zog manane wala din bhiye aur khush hone wala din hai. Ki kitne shaheed huye, balidan diye, desh ko azad karne ke liye.

0: देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों। फिल्म का नाम है देश प्रेमी। नेहन तीन तुवें ताख्तक में ये रिलीज किया गया है। इसमें कमाल दिखाए, अपने कला दिखाए है अमिताभ बच्चन जी, शमी कपूर जी। समस्या का अंतिम हल, समस्या का अंतिम हल यानी कि मन मोटा या प्रॉब्लम जो है उसका अंतिम हल है, उनका अंतिम हल माफी है, कर दो या मांग लो।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Extreem weer heeft in Nederland vorig jaar voor ruim 155 miljoen euro aan verzekerde schade gezorgd. Stormen veroorzaakten meer dan 60 miljoen euro schade, hagelbuien ongeveer 50 miljoen euro. Het weer wordt steeds onvoorspelbaarder en schadepieken nemen toe. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Cardiologen hebben 9 onnodige handelingen geïdentificeerd die ze kunnen schrappen om de zorg toegankelijk te houden. Het gaat om diagnostiek, behandeling, controles en administratie die jarenlang standaard werden uitgevoerd zonder duidelijk nut. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie stelt dat alle cardiologen met tenminste 1 voorbeeld aan de slag kunnen. Amsterdam opent vandaag 12 koelteplekken waar mensen zich kunnen beschermen tegen extreme hitte. De gratis locaties in bibliotheken, theaters, kerken en buurthuizen bieden zitplekken, water en toiletten. De koelteplekken liggen vooral in stadsdeel Nieuw-West, waar de hitterisico's het grootst zijn. In de Canadese stad Montreal zijn bij een schietpartij 3 mensen om het leven gekomen. Een politieagent, een burger en de verdachte. Een andere persoon raakte licht gewond, een vrouwelijke agent zwaar gewond. De politie werd rond 11:30 gewaarschuwd en kwam onder vuur te liggen, waarop zij de verdachte doodschoot. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
0: Vitaal ouder worden hangt van veel factoren af. Op sommige heb je geen invloed, zoals goede genen van je ouders en de gelukfactor. Op andere factoren weer wel, zoals een goede leefstijl, het onderhouden van een sociaal netwerk en zingeving. Beweeg minstens 150 minuten per week, matig intensief, verspreid over verschillende dagen. Denk bijvoorbeeld aan wandelen en fietsen. Langer, vaker of intensiever bewegen geeft extra voordeel voor de gezondheid. Doe minstens 2 keer per week activiteiten die de spieren en botten versterken en doe daar ook balansoefeningen bij. En voorkom veel en lang stilzitten. Blijf in beweging. Bewegen zorgt ervoor dat je fit blijft. Afname van de spierkracht en spiermassa horen bij het ouder worden. Afname van de spierkracht en spiermassa horen bij het ouder wordende lichaam. Het is ook normaal dat je balans en conditie minder worden. Door in beweging te blijven vertraag je deze processen. Zo worden ook de gevolgen van een

Als iemand gevallen is of als je uzelf gevallen bent, help, ik ben gevallen. Wanneer je toch bent gevallen, blijf dan rustig. Neem de tijd om bij te komen en om eventueel duizeligheid te laten zakken. In de meeste gevallen doen wij dat als we gevallen zijn, zo snel mogelijk opstaan in de zin van, heeft mij wel iemand gezien dat ik gevallen ben? Dat is dan een soort van verlegenheid, schaamte, maar dat hoeft eigenlijk niet. Neem de tijd om bij te komen en om eventueel duizeligheid te laten zakken. Kom niet te snel overeind, Beweeg rustig je ledematen en controleer of je ergens bloed en of ernstig pijn hebt. Probeer in dat geval iemand te bereiken. Lukt opstaan niet, probeer dan door middel van kruipen, tijgeren of op de pillen naar een comfortabeler plek te gaan. En opstaan na een val, eerst op handen en knieën komen. Veilig opstaan gaat in stappen. Eerst moet je vanaf de grond op handen en knieën zien te komen. Dit noemen we de puppyhouding. En vervolgens kun je vanuit deze houding opstaan. Vanuit rugligging, als u op uw rug gevallen bent, u bent op uw rug terechtgekomen, dan kunt u op uw buikligging of zijligging komen. Vanuit de rugligging op buikligging of zijligging komen. En eentje is dan vanuit buikligging op handen en knieën kruipen. Vanuit de zijligging op handen en knieën komen. Opstaan vanuit de puppyhouding op handen en knieën. Van radio zijn je hasse am or apajure hem. Een slechte mondgezondheid is het nieuwe roken. Je staat er misschien niet vaak bij stil, maar een gezonde mond is heel belangrijk voor je algehele gezondheid. Regelmatig de tandarts bezoeken is ook als je ouder wordt erg belangrijk voor een gezonde glimlach en het voorkomen van gezondheidsproblemen. Die kunnen behoorlijk ernstig zijn. Denk aan hart- en vaatziekten, verhoogde kans op longontstekingen, dementie, etc. Een slechte mondgezondheid wordt daarom ook wel het nieuwe roken genoemd. Wat maakt het zo belangrijk om de tandarts te blijven bezoeken, vooral als je ouder wordt? Met de leeftijd kunnen veranderingen in de gezondheid en medicatie gebeuren. Medicatiegebruik invloed hebben op de mondgezondheid. Ouderen zijn vaak vatbaar voor problemen in de mond, zoals tandbederf.
tandvleesaandoeningen en tandverlies. Door regelmatig controles en professionele reiniging kunnen de tandarts en de mondhygiënist je helpen deze aandoeningen te voorkomen. Ze kunnen je gericht adviseren over mondhygiëne. Daarnaast kunnen ze tandheelkunde zorg aanpassen aan je specifieke behoeften en rekening houden met mogelijke bijwerkingen van medicatie en andere belangrijke factoren.

ये सुंदर सुंदर गजल आपके लिए पेश किया जाता है आपिका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। Dor roken krijg je meer rimpels. Dor roken krijg je meer rimpels. Tuurlijk. Door roken wordt je huid minder elastisch. Ja, aapne thik suna. Door roken wordt je huid minder elastisch. Daarnaast is het de doorbloeding in je lichaam ook minder goed door roken, waardoor je huid er vaak ervaler gaat uitzien. En sigaretten bevatten schadelijke stoffen. Denk aan acetoon, ammoniak en terpentine. Deze toevoegingen hebben als doel om sigaretten verslavender te maken. Sigaretten bevatten schadelijke stoffen zoals acetoon, ammoniak, terpentine en deze toevoegingen hebben als doel om sigaretten verslavender te maken. Van veel alcohol word je dik. Van veel alcohol word je dik. In alcohol zitten veel calorieën. Daarnaast vertraagt alcohol de afbraak van vet uit de voeding. Hoe ouder, hoe drankzuchter. Hoe ouder, hoe drankzuchter, wordt er gezegd. En dat wordt ook bewezen, zoals ik dat hier voor u ga lezen. Dit blijkt uit onderzoek onder deelnemers van mensen van 65 jaar en ouder. Mensen van 65 jaar en ouder drinken gemiddeld 5 tot 6 keer per week alcohol. En er wordt ook nog gezegd dat vrouwen kunnen slechter tegen alcohol dan mannen. Alhoewel dat niet gezond is voor het lichaam. Maar dat wordt gezegd dat voor vrouwen kunnen slechter tegen alcohol dan mannen. Bij vrouwen wordt minder alcohol afgebroken in de maag dan bij mannen. Hierdoor komt er meer alcohol in het bloed. Ook hebben vrouwen een kleinere lever, waardoor de alcohol langzamer wordt afgebroken. Daarnaast hebben vrouwen minder lichaamsvet. Alcohol verspreidt zich over het bloed en lichaamsvocht. Omdat vrouwen dit minder hebben, zijn ze dus ook sneller onder invloed.

Een glas wijn bevat meer alcohol dan een glas bier. Nee, is dit ook niet waar? Wijn heeft weliswaar een hogere alcoholpercentage dan bier. Wijn heeft weliswaar een hogere alcoholpercentage dan bier. Maar door de grootte van de glazen drink je uiteindelijk evenveel alcohol per keer als je die standaard, glazen gebruikt, die horen bij de verschillende alcoholische dranken. Dan leveren ze allemaal ongeveer even zoveel alcohol per glas.

0: बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। Vapen en e-sigaretten blijken slechter te zijn voor longen, hart en vaten dan werd gedacht. Omdat vapes en e-sigaretten relatief nieuw zijn. Vapen en e-sigaretten blijken slechter te zijn voor longen, hart en vaten dan werd gedacht. Omdat vapes en e-sigaretten relatief nieuw zijn, weet men nog niet wat exact de langere termijn gevolgen zijn. Wel is bekend dat het kan leiden tot irritatie en schade aan de luchtwegen, hartkloppingen en een verhoogde kans op kanker.
1: Laat die dag erop.
0: Daarnaast zijn vapes en e-sigaretten door de hoge dosering aan nicotine zeer verslavend.

जगजीत सिंह से यहाँ से हमने एक बार फिर सुन ली है कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया। Older worden biedt ruimte voor nieuwe ervaringen en mogelijkheden. Ouder worden biedt ruimte voor nieuwe ervaringen en mogelijkheden, omdat je meer tijd hebt om andere leuke dingen te doen. Bijvoorbeeld meer tijd doorbrengen met vrienden en families, of juist meer tijd besteden aan hobby's of vrijwilligerswerk. Maar ouder worden kan je ook kwetsbaar of afhankelijk maken. Dat is ook allemaal herkenbaar, toch? Maar ouder worden kan je ook kwetsbaar of afhankelijk maken. Soms heb je de mensen om je heen nodig om je te helpen, zoals familie, zorgpersoneel of mantelzorgers. Daar ben je dankbaar voor, maar dat maakt ook dat je in een afhankelijkheidspositie komt. Lastige onderwerpen om te bespreken zijn dan bijvoorbeeld je zelfstandigheid en financiële zaken. En soms ben je ook gewoon minder waakzaam en let je minder goed op. Je hoort het steeds vaker. Ouderen die slachtoffer zijn van financiële misbruik. Misschien denk je wel dat overkomt mij niet, en zeker niet door iemand uit mijn eigen kring. Als je merkt dat iemand die jou vertrouwt niet goed met jouw geld omgaat, is dat moeilijk om te bespreken. Van jouw geld eigen boodschappen betalen. We spreken van financieel misbruik wanneer iemand uit je directe omgeving zonder jouw toestemming gebruik maakt van je geld en of bezittingen. Bijvoorbeeld zijn boodschappen voor zichzelf betalen met de pinpas van de ouderen, bedragen overmaken naar je eigen rekening en diefstal van bezittingen.

Det sen dann auch die eventuelle Fallkeulen von als je ouder wordt en zo'n beetje afhankelijk wordt. Ontstaan van financiële misbruik. Ontstaan van financieel misbruik. Misschien heb je het niet eens door wanneer er financieel misbruik van je wordt gemaakt. Een naaste mantelzorger of een zorgverlener of familie regelt je financiële en je hebt daar minder zicht op. Het misbruik hoeft niet eens doelbewust te ontstaan, maar kan erin sluipen. Denk bijvoorbeeld aan het niet teruggeven van overgebleven geld voor boodschappen. Soms kan een gedachte zijn, ik doe al zoveel voor de ander. Dit mag ik mezelf wel gunnen. Dat is dan een teken van diefstal. Je mag niet zomaar geld van iemand anders voor je houden. Desnoods zeg je die persoon dat. En wat kun je hier aan doen? Jijzelf probeert financieel misbruik te voorkomen door zo lang mogelijk je eigen financiën te beheersen. Stel een levenstestament op voor het moment waarop je niet meer zelf kan beslissen. En als financieel misbruik je toch overkomt, weet dan dat je je daar niet voor hoeft te schamen. Bespreek het met iemand die je vertrouwt of bel het Veilig Thuis Haaglanden voor advies. Jij als naaste, heb je het vermoeden dat een oudere in je omgeving slachtoffer is van financieel misbruik? Probeer dit dan te bespreken, bijvoorbeeld met de oudere zelf of met de ouderenconsult. Je kunt ook terecht bij Veilig Thuis Haaglanden voor advies.

0: Signalen bij de ouderen die misbruik wordt bij het financiële, hun gedrag veranderen dan. Gedrag verandering, de ouderen is bang of in de war. Loyaliteit naar de pleger. Sociaal isolement en sterk afhankelijk van één mantelzorger. Onverklaarbare geldopnames of achterstand in betaling van bijvoorbeeld huur of energie. En signalen bij de mogelijke pleger. Bij de mogelijke pleger die dat doen, bij de ouderen, dat zijn overbelasting, veel interesse in de spullen en of het geld van de ouderen, de neiging om problematiek toe te dekken of te ontkennen. Maak in elk geval het onderwerp bespreekbaar en ga in gesprek met de ouderen en eventueel met de pleger. Je kunt bij Veilig Thuis terecht voor advies, ondersteuning of een melding maken. Je kan ook advies vragen aan de ouderenadviseur uit de wijk of gemeente van de ouderen. Dit zijn de voor- en nadelen van ouder worden.
1: पी के रूबरू आ बैठे जिंदगी ने पूछा दर्द क्या है क्यों होता है कहां होता है ये भी तो पता नहीं चलता तन्हाई क्या है आखिर कितने लोग तो हैं फिर तन्हा क्यों हो मेरा चेहरा देखकर जिंदगी ने कहा मैं तुम्हारी जुड़वा हूं मुझसे नाराज ना हुआ करो

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47। मेरे इन्फो radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met een selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
1: Advocaten kantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Onderwijsorganisaties pleiten ervoor dat scholen tijdens toekomstige crisis niet opnieuw worden gesloten. 6 jaar na het begin van de coronapandemie zijn de gevolgen van de schoolsluitingen nog steeds voelbaar. Leerlingen hebben leerachterstanden en mentale problemen zoals eenzaamheid opgelopen. De parlementaire enquête corona-onderzoek deze week in de Tweede Kamer welke impact de maatregelen hebben gehad. Een Taliban-delegatie reist naar Brussel voor overleg met de Europese Commissie. België heeft 5 eendaagse visa afgegeven voor de delegatie. De EU en het Afghaanse regime voeren al lange gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. Extreem weer heeft in Nederland vorig jaar voor ruim 155 miljoen euro aan verzekerde schade gezorgd. Stormen veroorzaakten meer dan 60 miljoen euro schade, hagelbuien ongeveer 50 miljoen euro. Het weer wordt steeds onvoorspelbaarder en schadepieken nemen toe. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars. Cardiologen hebben 9 onnodige handelingen geïdentificeerd die ze kunnen schrappen om de zorg toegankelijk te houden. Het gaat om diagnostiek, Behandeling, controles en administratie die jarenlang standaard werden uitgevoerd zonder duidelijk nut. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie stelt dat alle cardiologen met tenminste één voorbeeld aan de slag kunnen. En dan tot slot het weer. Vandaag stijgt de temperatuur in het noorden naar zo'n 28 graden, terwijl het in het midden 31 graden wordt, in het zuiden zelfs 32 graden. Sluierbewolking wisselt de zon wel af. De wind draait van noordoost naar oost. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
6: करो हर पल का शुरुआत करो हर पल का शुरुआत मधुर वाणी के साथ सूर्य की पहले किरण के साथ एक उम्मीद का जन्म होता है ना मेरे दोस्तों कि एक नई उम्मीद का जन्म होता है जो हमें और आपको पूरा दिन जिंदा रखती है
7: सुनो ए भाइयों बहनों अरे मदन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो ओ राघोबा ओ डोंडीबा आई का ओ जर्नल सिंगर अरे तू भी सुनो पापे

0: तोरान धर्म शुद्ध वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, waarvan FM.nl.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radionieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het digitale tolsysteem voor de Blankenburgtunnel in de snelweg A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn en krijgt dus ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 72 uur online betalen. Het Italiaanse ministerie van Gezondheid heeft code rood afgekondigd voor 15 steden vanwege extreme hitte. Inwoners van Rome en Milaan worden geadviseerd om tijdens de warmste dagen binnen te blijven. De autoriteiten vrezen korte stroomuitvallen en adviseren mensen licht te eten en zich koel te houden. Onderwijsorganisaties pleiten ervoor dat scholen tijdens toekomstige crisis niet opnieuw worden gesloten. 6 jaar na het begin van de coronapandemie zijn de gevolgen van de schoolsluitingen nog steeds voelbaar. Leerlingen hebben leerachterstanden en mentale problemen zoals eenzaamheid opgelopen. De parlementaire enquête corona onderzoekt deze week in de Tweede Kamer welke impact de maatregelen hebben gehad. Een Taliban-delegatie reist naar Brussel voor overleg met de Europese Commissie. België heeft 5 eendaagse visa afgegeven voor de delegatie. De EU en het Afghaanse regime voeren al lange gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. En dan het weer. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dreigt de hitte door tot het noorden. Daar wordt het zo'n 27 graden. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden die op kunnen lopen tot 30 tot 33 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 3

0: Fahom Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
2: Dit is het Fahom Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen om tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten en een kernreactor werd tijdelijk uitgeschakeld omdat het koelwater te warm was geworden. De Belgische regering roept vandaag het Nationaal Crisiscentrum bijeen om het te hebben over de aanpak van de hitte. Het digitale tolsysteem voor de Blankenburgtunnel in de A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Er zijn dan ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 72 uur online betalen. Een Taliban-delegatie is naar Brussel afgereisd voor overleg met de Europese Commissie. De EU en het Afghaanse regime voeren al langer gesprekken over mogelijke terugkeer van asielzoekers. De commissie kan het bezoek nog niet officieel bevestigen. De ontvoerders van Nancy Guthrie, de moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie, hebben haar ontvoering eind januari een brief gestuurd waarin staat dat ze zouden zijn overleden. CNN meldt dat de ontvoerders schreven dat ze Guthrie niet wilden doden, maar dat ze kort na de ontvoering was overleden. Momenteel is nog steeds onduidelijk wat er met haar is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matig oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. En tot zover het nieuws op Fahom Hindustani Radio.
1: Har kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. bij de Hot One, only bij Radio Funny.

0: नीन के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना, नींद में बहुत कुछ हो जाए।
1: Adverteer nu bij VAHOL Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: अदवकात कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het VAHOL Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
6: In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen ook code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten. En in België praat het Nationaal Crisisteam vandaag over de aanpak van de hitte. Het digitale tolsysteem van de Blankenburgtunnel in de A24 bij Vlaardingen is volgens de Nationale Ombudsman niet begrijpelijk voor weggebruikers en niet toegankelijk voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Er zijn dan ook veel klachten. De tunnel is de eerste in Nederland met een elektronisch e-tolsysteem zonder tolpoortjes. Weggebruikers kunnen tolkosten automatisch laten afschrijven of moeten binnen 24 uur online betalen. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen de dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en de Verenigde Staten met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. De ontvoerders van Nancy Guthrie, de moeder van de Amerikaanse televisiepresentatrice Savannah Guthrie, hebben direct na haar ontvoering eind januari een brief gestuurd waarin staat dat ze zou zijn overleden. Amerikaanse media melden dat de ontvoerders schreven dat ze Guthrie niet wilden doden, maar dat ze kort na de ontvoering is overleden. Momenteel is nog steeds onduidelijk wat er met haar is gebeurd. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. En tot zover het nieuws op VAHOL Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. VAHOL Hindustani Radio.

0: यूं
1: आप यूं ही अगर उससे मिलते रहिए, देखिए बस एक दिन प्यार हो जाएगा। अभी आपने लता मंगेशकर और साथ में पद्मश्री मोहम्मद रफी से गीत सुन रहे थे। ठीक दो का वक्त है, यहाँ से आप इश्तिहारे सुनेंगे, उसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे।
2: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736532747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
3: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
5: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
3: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Een Europees arrestatiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Avramopoulos. Bevel houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici in Brussel te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. Avramopoulos bestrijdt de beschuldigingen, meldt NOS Nieuws. Een grote uitslaande brand heeft afgelopen nacht een bedrijfspand in het Zuid-Hollandse Den Hoorn volledig in de as gelegd. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor de A4 enige tijd in beide richtingen werd afgesloten. De brand is inmiddels onder controle. Een sloopkraan is ingezet om alle brandhaarden te kunnen blussen. Er vielen geen gewonden. De Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en de Verenigde Staten met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. In steeds meer Europese landen is code rood afgegeven vanwege de extreme hitte. In onder meer Rome en Milaan zijn inwoners opgeroepen om tijdens de warmste delen van de dag binnen te blijven. In Frankrijk is in 54 departementen code rood van kracht. Honderden scholen zijn gesloten. En in België praat het Nationaal Crisiscentrum vandaag over de aanpak van de hitte. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
7: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: oud-hit van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Deze week sneuvelt het record van langste hittegolf in juni waarschijnlijk. Volgens Weer Online blijft het daar niet bij. De kans is groot dat in het zuidoosten van het land een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 dagen warmer dan 30 graden. Maar die hittegolf komt er deze week wel. Verwacht Weer Online. Een Europees statiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Avramopoulos. Het houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. Avramopoulos bestrijdt de beschuldigingen, meldt NOS Nieuws. Israëlische premier Netanyahu heeft opnieuw gezegd dat Israëlische troepen in Zuid-Libanon zullen blijven. Hij zegt dat dat noodzakelijk is om het noorden van Israël te beschermen tegen dreiging van Hezbollah. Netanyahu negeert daarmee uitspraken binnen het basisakkoord dat Iran en VS met elkaar hebben afgesproken. Daarin staat dat de militaire acties in Libanon stoppen en dat de VS en Iran daarop toezien. En in de Hongaarse hoofdstad Budapest is een man gearresteerd voor illegaal bezit van lichaamsdelen. Die zegt hij het hebben meegenomen uit het ziekenhuis waar hij werkt. Ook verzamelde hij botten op verlaten begraafplaatsen. Tijdens een huiszoeking werden onder meer botten, schedels en een hand aangetroffen. De man verklaarde tegenover de politie dat hij een passie heeft voor anatomie en in zijn vrije tijd graag dieren ontleedt. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Hari kam kilie, har advertentie kilie, moutkissemachar, far maishe, ya jo bhi khabare aapko dena hai. Aap jaiye, hamara website hai, aur hamara email hai info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Bij de Hot One, only bij Radio Vahonie.

0: नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना, नींद में बहुत कुछ हो जाए।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
6: Zorginstelling Jongzorg Noord in Assen moet zo snel mogelijk een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit momenteel vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen langs en stelde daarbij vast dat Jongzorg niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. Deze week sneuvelt het record van langste hittegolf in juni waarschijnlijk. Volgens Weer Online blijft het daar niet bij. De kans is groot dat in het zuidoosten van het land een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 dagen warmer dan 30. Een Europees arrestatiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Vramopoulos. Het houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Amsterdammers. Met Ajax eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. VAHON Hindoestani Radio. De beste Bollywood hits van toen en nu. Bij VAHON Hindoestani Radio.
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
6: Zorginstelling Jongzorg Noord in Assen moet zo snel mogelijk een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit momenteel vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen langs en stelde daarbij vast dat Jongzorg niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. Deze week sneuvelt het record van langste hittegolf in juni waarschijnlijk. Volgens Weer Online blijft het daar niet bij. De kans is groot dat in het zuidoosten van het land een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 dagen warmer dan 30. Een Europees arrestatiebevel tegen voormalig Grieks EU-commissaris Dimitris Vramopoulos. Het houdt verband met een groot corruptieschandaal, bekend als Qatargate, dat in 2022 aan het licht kwam. Qatar en Marokko worden ervan verdacht Europese politici te hebben omgekocht om zo besluiten van de Europese Unie te beïnvloeden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Amsterdammers. Met Ajax eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer dan nog. Vanmiddag wordt het zonnig en zeer warm. Door de zwakke tot matige oostenwind dringt de hitte door tot het noorden, waar het 27 graden wordt. In het midden en zuiden bereiken de temperaturen tropische waarden en lopen op tot 30 tot 33 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de 3e editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
1: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
7: Ja, pick a happy station Fahon Hindustani Radio. Aap sun hai program Gito ka Sangam.

0: Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Faro.
2: Digitale radio. Wagonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
4: Zorginstelling U-Zorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat U-Zorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
5: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2047 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
6: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketing. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samen komen.
2: Advocaten kantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindoestani Radio,
6: Radio Fahon. Digitale radio, Fahon.fm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindoestani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
8: Zorginstelling U-Zorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat U-Zorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af. wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

पेंशुलन स्टेक 23 यूनी भाई पेंशुन के बारे में यह बतावे है लिख मिल यूनन नीदरलैंड्स फॉर हु Marielle Tweebeek, de oud-president van DNB, live ontmaskerde. Bolle, ja, pedigo, uitzending bij LH en OPP. Bolle, eindigde in een schandaal waar heel Nederland over praat. Klaas Notke, waarin mee, bolle, 14 jaar lang president van de Nederlandse Bank meer. Chouda Barisra, of bolle, kandidaat, voorzitter, raad centrale banken. Of gast, Tweebeek, mego, oma. Op het eigen heen, het onderwerp ligt standaard. Inflatie, hypotheken en de toekomst van de Nederlandse financiën. Niemand had verwacht dat het gesprek zou ontarden in een ongekende confrontatie. Oh, ik heb een altijd herhaling bedikt bij je via het programma. Oké, Barimi. To aan het ko hem een giet zoon aan het To abhi hem aan het ko. Pas pin wapens aan jaeenge. Ik gold en gold.

0: Radio.
1: Dit is het Falhon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
2: Zorginstelling U-Zorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat U-Zorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws op Falhon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Falhon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
3: तो जॉनी है हमारा नाम आज भी आप लोग को हम कुछ नए और पुराने ओल्ड एंड गोल्ड की और यंग वाला भी रीमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे हमारे यारो यारो यारो और आप लोग सुनते रहो क्या क्या आज हम आप लोग को सुनाते सुनाएंगे एंड खनित एरवान बेस्ट लाइस्ट्रांग आपको पता है दोस्तों जैसे बताए गए हैं वही खाना रमोई ने मर अनमोई ने मर फन पदमाश्री मोहम्मद रफी

0: hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
3: Zorginstelling U-Zorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat U-Zorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax. Daarmee eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Her kaam ke liye, her advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@vahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2447 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@vahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Ordoesto, Abluko, Ajam, Kuchi Karma, Gram, Hot One, Song Sulaenge. Hamara programma, Sunti Rehna. Jullie mogen wel een beetje gaan zwingen hoor. Oh, nakali zwingen kerio, naatseke, joomseke. En vergeet niet ook ons te bellen.

0: presentaties Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatum kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Ram Sood aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Ram Sood.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
5: Zorginstelling U-Zorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat U-Zorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: मेरे तकदीर में क्या है और मेरे हम सफर अब तो बता। मूवी के नाम है हरियाली और रास्ता। सुनाएंगे महेंद्र कपूर का ये और एक सुपर हिट सॉन्ग है लाइफ लाइफ लाइफ ऑफ खनो वुमेन्स। हर काम के लिए हर अफर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशी या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9 3 6 5 2 2 47 of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
2: Zorginstelling U-Zorg Noord in Assen moet binnen 6 weken een deel van de zorg overdragen, meldt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een van de medewerkers zit vast op verdenking van verkrachting van een cliënt. In maart ging de inspectie onaangekondigd bij de zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking langs en stelde daarbij vast dat U-Zorg niet voldoende doet aan de normen voor goede en veilige zorg. 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is de eis tegen een man voor jarenlang seksueel misbruik op een basisschool in Zoetermeer. Hij zou als conciërge ontucht hebben gepleegd en naaktbeelden hebben gemaakt van jonge meisjes. De man ging in 2019 aan de slag op de basisschool, maar was toen al in behandeling voor zijn pedofiele stoornis. Bij hem thuis werden meer dan 100.000 kinderpornografische afbeeldingen gevonden, ook die hij zelf had gemaakt als conciërge op de school in Zoetermeer. Deze week sneuvelt waarschijnlijk het record van langste hittegolf in juni. Volgens Weer Online is de kans zelfs groot dat in het zuiden een superhittegolf komt. Dit jaar is er al een aantal warme dagen geweest, maar een officiële hittegolf is er nog niet. Daarvoor moet het 5 dagen op rij minstens 25 graden zijn in de beeld, waarvan 3 warmer dan 30 graden. En na zijn vertrek bij Ajax afgelopen zondag heeft Oscar Garcia een nieuwe club. Hij tekent een contract voor 3 jaar bij het Poolse Pogoń Szczecin, afgelopen seizoen 9e in de hoogste divisie daar. Garcia was na het vertrek van Fred Grim interim trainer van de Ajax, daarmee eindigde hij als 5e. De Spanjaard Michel wordt zijn opvolger. Het weer. In de eerste helft van de avond daalt de temperatuur iets, maar het blijft over het algemeen 25 graden. Later wordt het in het noorden 18 tot 20 graden. Aanstaande nacht koelt het maar matig af, wordt het een graad of 16 in het noordoosten tot 20, 21 in Zeeland. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze mooie, maar wel warme maandagmiddag van 22 juni 2026. Ik hoop dat je een mooi weekend achter de rug heeft. Hier is het nieuwsoverzicht voor vandaag. Wijnerman, minister Wijnerman zegt, Centrale Bank van Suriname betwist uitgangspunten onderzoek naar OMO-kosten. Minister Adeline Wijnerman van Financiën en Penning is zaterdag tijdens begrotingsbehandeling, vrijdag tijdens begrotingsbehandeling ingegaan op het monetaire beleid van de Centrale Bank van Suriname. Zij ging in op de kritische vragen van assembleeleden Gerald Owiroredjo van de NPS en Jennifer Vreedkamp van de NDP over de kosten van de open marktoperaties OMO en de rentelasten die daarmee gepaard gaan. Op vragen over de hoge rentes en met kritische rapport van een onderzoekscommissie benoemd door de toenmalige president Chan Santoki antwoordde de minister dat de Centrale Bank van Suriname aangegeven heeft dat sommige aannames onjuist zijn. Zij zal hierover in overleg treden met de leiding van de Centrale Bank van Suriname. Pauwier Radio verwees naar het onderzoek waaruit volgens hem zal blijken dat de staat inmiddels miljarden Surinaamse dollars aan rente betaalt voor het OMO-beleid. Hij, Pauwier Radio, wilde van de regering weten hoe verantwoord deze uitgaven zijn en wie uiteindelijk de rekening betaalt. Ook vroeg hij naar de gevolgen voor de overheidsfinanciën en de economie. Ook Jennifer Vreedzaam plaatste kanttekeningen bij het gevoerde monetair beleid. Jennifer Vreedzaam vroeg de regering onder meer om duidelijkheid over de uitdagingspunten van het onderzoek naar de OMO-kosten en de wijze waarop deze bedragen tot stand zijn gekomen. Minister Wijnerman zei dat de Centrale Bank van Suriname heeft aangegeven dat de uitgangspunten van het aangehaalde onderzoek niet juist zijn. De berekeningen in het rapport zouden gebaseerd zijn op onjuiste aannames. Ze ging tijdens haar beantwoording niet inhoudelijk in op de afzonderlijke bedragen die in het onderzoek worden genoemd. Wel benadrukte de minister dat het monetair beleid de afgelopen periode volledig in het teken heeft gestaan van het verder consolideren van de macro-economische stabiliteit. Volgens Wijnerman vormden de OMO's het belangrijkste instrument om overtollige SRD-liquiditeit uit het bankwezen te halen. Via termijn depositoveilingen en de uitgifte van certificaten van de centrale bank is volgens Wijnerman actief liquiditeit uit de markt gehaald om de inflatie terug te dringen en de wisselkoers stabiel te houden. De minister wees erop dat daarnaast het kasreservepercentage op 44% is gehandhaafd en de Centrale Bank van Suriname waar nodig ook valutaveilingen heeft ingezet om grote schommelingen op de valutamarkt te beperken. Volgens Wijnerman daalde de 12 maands inflatie van 11,4% eind 2025 naar 10,8% in maart 2026. In april liep de inflatie licht op naar 10,9%. Wijnerman benadrukte dat prijsontwikkelingen niet uitsluitend door monetair beleid worden bepaald, maar ook door overheidsuitgaven, liquiditeitscreatie en internationale ontwikkelingen, waaronder de gestegen energieprijzen en geopolitieke spanningen. De wisselkoers heeft zich volgens de minister relatief stabiel ontwikkeld. Zij schreef dit toe aan prudent monetair en fiscaal beleid, gecombineerd met hogere exportopbrengsten, vooral dankzij de hoge internationale goudprijs. Wijnerman waarschuwde dat de bereikte macro-economische stabiliteit nog kwetsbaar is. Volgens haar zullen factoren als ontwikkeling van de overheidsfinanciën, internationale grondstoffenprijzen en geopolitieke spanningen de komende periode bepalend blijven voor het economische beleid. Daarom zullen OMO's volgens haar voorlopig een belangrijk instrument blijven om de liquiditeitsgroei te beheersen en de prijsstabiliteit te ondersteunen. Dat zover een bericht uit

Een ingezonden stuk is Starnieuws van de hand van Rumi Knoppel. En de titel van dit stuk luidt: Het Surinaamse rechtssysteem faciliteert wanbetalers. In Suriname is wanbetaling een fenomeen dat in toenemende mate impact heeft op het vertrouwen binnen het handelsverkeer en de bredere economie. Wat begint als een gewone zakelijke overeenkomst kan in de praktijk uitmonden in langdurige conflicten met aanzienlijke financiële en sociale gevolgen. In de initiële fase van een transactie is er meestal sprake van wederzijds vertrouwen. Contracten worden gesloten en diensten of goederen worden geleverd op basis van gemaakte afspraken. In veel gevallen verloopt dit proces zonder problemen, zeker wanneer partijen een bestaande relatie hebben of vertrouwen op mondelinge of schriftelijke afspraken. De problemen ontstaan echter in de fase van de betaling. Schuldeisers merken regelmatig dat facturen niet worden voldaan en dat herinneringen en aanmaningen weinig effect hebben. Dit leidt tot een escalatie richting minderlijke schikkingen of uiteindelijk juridische stappen. Hoewel het rechtssysteem formeel voorziet in incassoprocedures en civiele rechtszaken, wordt in de praktijk vaak ervaren dat deze trajecten traag verlopen. Procedures kunnen maanden tot jaren duren, mede door de beperkte capaciteit binnen de rechtspraak en de complexiteit van individuele dossiers. Hierdoor ontstaat bij schuldeisers frustratie en een gevoel van ineffectiviteit van het systeem. Daar komt een belangrijk extra probleem bij kijken. In sommige gevallen blijken schuldenaren bewust strategieën te hanteren om juridische invordering te bemoeilijken. Ze hebben bijvoorbeeld geen activa op hun naam, beschikken niet over een geregistreerde bankrekening of zorgen ervoor dat vermogen buiten het bereik van beslag blijft. In dergelijke situaties worden schuldeisers vaak uitgedaagd om maar naar de rechter te gaan, omdat men op voorhand weet dat zelfs een gewone zaak moeilijk te uitvoer zal kunnen worden gelegd. Dit leidt tot een situatie waarin, even kijken, dit leidt tot een situatie waarin een juridische overwinning niet noodzakelijkerwijs resulteert in daadwerkelijke betaling. Schuldeisers investeren tijd, geld en energie in procedures, maar lopen alsnog het risico dat er geen verhaal mogelijk is. Hierdoor verliest het rechtssysteem in sommige gevallen zijn praktische afdwingbaarheid, ondanks de formele rechtsgeldigheid van rechtelijke uitspraken. Tegelijkertijd blijft het belangrijk te benadrukken dat het rechtssysteem is ontworpen om zowel de schuldeiser als de schuldenaar te beschermen. Een vonnis alleen is niet voldoende. Ook de uitvoerbaarheid ervan en de beschikbaarheid van verhaalsmogelijkheden spelen een cruciale rol. Wanneer deze elementen ontbreken, ontstaat een kloof tussen recht en realiteit. Het verhaal gaat verder. Gelukkig bestaan er met enige creativiteit naast de juridische route ook informele mechanismen om de wanbetaler tot betaling te bewegen. Deze kunnen soms effectiever zijn bij het stimuleren van de naleving van afspraken, maar moeten altijd binnen de grenzen van de wet blijven. Het gevolg van deze combinatie van trage procedures en beperkte executiemogelijkheden is dat het ondernemingsklimaat onder druk kan komen te staan. Zowel lokale als buitenlandse investeerders kunnen daardoor terughoudender worden bij het aangaan van zakelijke verplichtingen. De kern van het probleem ligt daarom niet alleen in de wanbetaling zelf, maar ook in de beperkte effectiviteit van de handhaving en de noodzaak tot modernisering van het juridische systeem. Een praktisch en effectief executiemechanisme zou kunnen bijdragen aan het herstel van het vertrouwen en aan een gezonder economisch klimaat. Aldus een ingezonden stuk in Starnieuws van de hand van Rumi Knoppel.

Minister Huur zegt, 1 miljoen SRD per district is volstrekt onvoldoende. Minister Michela Huur van regionale ontwikkeling erkent dat de financiële middelen waarover districtscommissarissen DC's nu beschikken onvoldoende zijn om hun wettelijke taken naar behoren uit te voeren. Tijdens de begrotingsbehandeling sprak zij, minister Huur, zich uit voor een versterking van de financiële positie van de districten en verdere decentralisatie van bestuur en dienstverlening. Volgens de minister is de maximale toewijzing van ongeveer 1 miljoen SRD per district ontoereikend voor essentiële werkzaamheden zoals vuilophaal, onderhoud van secundaire en tertiaire waterwegen en andere basisvoorzieningen. Ik sta achter de oproep om de financiële middelen voor de districtscommissarissen te verhogen, zei Huur in reactie op opmerkingen vanuit de Nationale Assemblée. Het ministerie werkt volgens haar aan een verhoging van de zogenoemde artikel 4 middelen uit de interimwet financiële decentralisatie. Daarnaast wordt gewerkt aan wijzigingen van de algemene wet districtsbelastingen en de wet financiële verhouding tussen staat en district, waarmee districten meer eigen inkomsten moeten kunnen genereren en zelfstandiger kunnen functioneren. Huur benadrukte dat decentralisatie alleen kan slagen wanneer bevoegdheden samengaan met voldoende financiële middelen en deskundigheid. Daarom worden in 2026 ook trainingen verzorgd voor leden van districtsraden en resortraden om hun bestuurlijke, administratieve en financiële kennis te versterken. Tijdens de beantwoording van vragen onderstreepte de minister opnieuw dat het huidige budget onvoldoende is. Zij gaf aan dat ook de uitvoering van de vuilophalende districten opnieuw zoveel mogelijk bij de regionale bestuursorganen moet worden ondergebracht. De minister ging ook in op de huisvesting van haar ministerie. Regionale ontwikkeling is momenteel verspreid over 3 locaties. Volgens Huur vertraagt dat de interne samenwerking, besluitvorming en dienstverlening. Ongeveer 85% van de begroting gaat op aan lonen en salarissen, waardoor er nauwelijks ruimte is voor grote investeringen zoals nieuwbouw. Het ministerie wil daarom het projectvoorstel voor een nieuw gebouw ook presenteren aan internationale ontwikkelingsorganisaties, bilaterale partners en private donoren. Vanuit de Nationale Assemblée is daarnaast opnieuw gevraagd naar de status van het terrein aan de Van Roosveldkade. Huur gaf aan dat op basis van de beschikbare informatie het perceel niet is uitgegeven of overgedragen en vooralsnog als staatseigendom wordt aangemerkt. Voor formele zekerheid wordt de eigendomssituatie samen met het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer geverifieerd. Zodra de onderliggende stukken beschikbaar zijn, zal het parlement daarover worden geïnformeerd. Aldus een artikel uit de Stanus, men heeft het hier weer over de RR en de DR-leden. Ik bedoel, laten we zeggen, zijn die 10 districten in Suriname. Er zijn zoveel resortleden per district. Er zijn zoveel DR-leden per district. Schaf die raden af. Dat kost een handvol geld. Het is in de tijd door de tot 20 jaar veroordeelde en midden van de vlucht overleden moorden naar deze Lanebouwse ingevoerd om mensen te helpen aan banen. Dat kost ons alleen maar geld. In het klasverleden toch een artikel voor wat sommige mensen niet eens weten in hun buurt. Wie de resortraadsleden zijn. Wie hun resortraadsleden zijn. Dat weten ze niet eens. Dat is onbekend. En die mensen functioneren niet. De RR en DR-leden functioneren niet. Schaf dat hele apparaat af. Daar bespaar je tonnen, misschien zelfs miljoenen SRD mee. Tot zover een artikel uit Staarnieuws. Voorzien van mijn commentaar.

suikercontent moet Suriname voorbereiden op een economie na de olie. De discussie over local content moet veel verder gaan dan het creëren van banen voor Surinamers of opdrachten voor lokale bedrijven. Dat was de centrale conclusie tijdens een discussiebijeenkomst van Stichting Passie voor Land en Volk. Volgens de inleiders moet de opkomende olie- en gasindustrie worden gebruikt als katalysator voor een bredere economische transformatie, zodat Suriname ook na het olietijdperk een concurrerende economie behoudt. Tijdens de bijeenkomst, die volgde op de lancering van de stichting, verzorgden Anton Karg, Sigrien Burleson en Wilco Pilkerdijk presentaties vanuit respectievelijk juridisch, bestuurlijk, economisch en strategisch perspectief. Hoewel de invalshoeken verschilden, kwamen zij uit op dezelfde conclusie. Local content is geen doel op zichzelf, maar een instrument om de Surinaamse economie structureel te versterken. Volgens de inleiders moeten de olie- en gassector niet worden gezien als de toekomstige economie van Suriname, maar als het versneller van economische ontwikkeling. De inkomsten uit olie zouden moeten worden benut om andere sectoren zoals landbouw, industrie, technologie, dienstverlening en export concurrerender te maken. Zonder een dergelijke strategie bestaat volgens de deskundigen het risico dat Suriname blijft hangen in een economie die afhankelijk is van olieinkomsten, terwijl de productie in andere sectoren achterblijft. Tijdens de presentaties werd er gewezen op de ervaringen van andere grondstofrijke landen. Daar leidde de ontdekking van natuurlijke rijkdom niet automatisch tot grote welvaart, maar juist tot economische afhankelijkheid, toenemende import, sociale ongelijkheid en een verzwakking van andere productieve sectoren. Ook werd gewaarschuwd voor het risico van de zogenoemde Dutch disease, waarbij een bloeiende grondstoffensector andere delen van de economie verdringt. Volgens de sprekers kan Suriname deze valkuilen vermijden door tijdig te investeren in onderwijs, innovatie, ondernemerschap, vakopleiding en institutionele versterking. De deskundigen benadrukten dat een local content, de local content wet weliswaar noodzakelijk is, maar op zichzelf onvoldoende zal zijn. De inleiders pleiten voor een integrale nationale ontwikkelingsstrategie waarin verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke partners samenwerken aan de uitvoering van het beleid. Daarbij werd onder meer voorgesteld een nationale ontwikkelings- en implementatiecoördinatiecommissie in te stellen die verantwoordelijk wordt voor strategische planning, beleidscoördinatie, monitoring en de uitvoering van nationale ontwikkelingsdoelstellingen. Daarnaast werd gepleit voor versterking van instellingen als de Kamer van Koophandel en Fabrieken, het Surinaams Standaardenbureau, de Suriname National Training Authority en de Economische Controle Dienst. Even kijken als het bericht verder gaat. Ja, ook over het beheer van de toekomstige olieinkomsten werden concrete voorstellen gedaan. Volgens de inleiders zal Suriname niet alleen moeten beschikken over een stabilisatie- en spaarfonds, maar ook over een nationaal ontwikkelings- en transformatiefonds. Vanuit dat fonds zouden investeringen kunnen worden gedaan in onderwijs, infrastructuur, digitalisering, energie, innovatie, agro-industrie en de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen. Op die manier kunnen tijdelijke olieinkomsten worden omgezet in blijvende economische groei. De bijeenkomst werd geopend door Jennifer van Dijk Silos, voorzitter van Stichting Passie voor Land en Volk. Zij stelde dat Suriname voor een historische keuze staat en riep op om de kansen van de olie- en gassector te benutten voor duurzame ontwikkeling, goed bestuur en een economie die ook op de lange termijn

moet zich vernieuwen om geloofwaardig te blijven. Secretaris-generaal Albert Ramdin van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, pleit voor een ingrijpende vernieuwing van het multilaterale samenwerkingsmodel in het westelijk halfrond. Volgens Ramdin staat het internationale systeem onder toenemende druk, maar is afbraak niet de oplossing. De OAS moet zich volgens Ramdin juist beter aanpassen aan de uitdagingen van deze tijd en opnieuw het vertrouwen van de lidstaten en hun burgers winnen. Ramdin sprak tijdens de 68e Lecture Series of the Americas, die werd gehouden in het kader van de 56e Algemene Vergadering van de OAS in Panama. De bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van het multilateralisme in de Amerika's. De OAS-chef Ramdin erkende dat internationale organisaties de afgelopen jaren steeds vaker onderwerp zijn van kritiek. Ik deel een deel van die scepsis, zei hij. Volgens Ramdin is het multilaterale systeem er niet altijd in geslaagd duidelijk te maken hoe het de belangen van de lidstaten daadwerkelijk dient. Toch is volgens Ramdin de samenwerking tussen landen belangrijker dan ooit. Hij wees erop dat geen enkel land de grote grensoverschrijdende uitdagingen alleen kan oplossen. Veiligheid, migratie, volksgezondheid, technologische ontwikkelingen en klimaatverandering vragen volgens Ramdin om gezamenlijke oplossingen. De opdracht is niet om het systeem af te breken en iets nieuws op te bouwen, maar om het opnieuw vorm te geven, efficiënter te maken en geloofwaardig te houden voor de mensen die het dient. Aldus Ramdin. Volgens de secretaris-generaal moet de OAS zich blijven ontwikkelen zonder haar oorspronkelijke doel uit het oog te verliezen. Ramdin verwees daarbij naar de oprichting van de organisatie en de historische samenwerking tussen de landen van het westelijk halfrond. Hoewel de omstandigheden zijn veranderd, blijft de noodzaak van regionale samenwerking volgens Ramdin onverminderd bestaan. Ramdin benadrukte dat de OAS de afgelopen decennia belangrijke resultaten heeft bereikt. Hij noemde onder meer het Inter-Amerikaans Democratisch Handvest, de Inter-Amerikaanse Conventie tegen Corruptie en het verdrag van Belindo Para tegen geweld tegen vrouwen als voorbeelden van internationale afspraken die een blijvende invloed hebben gehad binnen en buiten de regio. Volgens Ramdin moet de organisatie nu een volgende stap zetten door haar werkwijze beter af te stemmen op de huidige behoeften van de lidstaten. Daarbij moeten efficiëntie, transparantie en concrete resultaten centraal staan. Tijdens de bijeenkomst gingen voormalig OAS-secretaris-generaal José Miguel Insulza en Luis Almagro vervolgens met elkaar in gesprek over de toekomst van het multilateralisme en de rol van de OAS daarin

Brandin zegt, Suriname en Guyana kunnen uitgroeien tot op één na grootste oliegebied ter wereld. Secretaris-generaal Albert Ramdin van de Organisatie van de Amerikaanse Staten, OAS, ziet grote economische kansen voor Suriname en de regio. Tijdens de High Level Private Sector Dialogue in Panama stelde hij dat Suriname en Guyana samen kunnen uitgroeien tot het op één na grootste oliegebied ter wereld. Volgens Ramdin moet die ontwikkeling echter gepaard gaan met investeringen in lokale bedrijven, goed bestuur en regionale samenwerking. Ramdin sprak tijdens de bijeenkomst die werd gehouden in de marge van de algemene vergadering van de OF. Daarbij waren ministers, diplomaten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit ongeveer 40 landen aanwezig. Volgens de OAS-chef beschikte het Westelijke Kamerfront over uitzonderlijke economische mogelijkheden dankzij zijn natuurlijke hulpbron, strategische ligging, biodiversiteit en ondernemerschap. Ramdin wees erop dat Guyana momenteel ongeveer 900.000 vaten olie per dag produceert en aan verwachting rond 2030 zal uitkomen op ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag, Guyana dus. In combinatie met de verwachte productie van Suriname kan de regio volgens Ramdin uitgroeien tot een van de belangrijkste olieproducerende gebieden ter wereld. Ramdin benadrukte dat natuurlijke rijkdom alleen niet voldoende is voor duurzame economische groei. Volgens Ramdin zijn sterke instituties, rechtszekerheid, transparantie en een voorspelbaar investeringsklimaat noodzakelijk om het vertrouwen van investeerders te behouden. Economische vooruitgang ontstaat wanneer overheden en het bedrijfsleven gezamenlijk investeren in stabiliteit, goed bestuur en duurzame ontwikkeling, stelde Ramdin. Volgens de secretaris-generaal moet de olie- en gassector niet uitsluitend worden benut voor de export van grondstoffen, maar ook voor de ontwikkeling van regionale waardeketens, lokale industrieën, werkgelegenheid en duurzame investeringen. Tijdens de bijeenkomst kondigde Ramdin ook officieel de oprichting aan van het OS Private Sector Initiative of the Americas. Dit nieuwe platform moet overheden, internationale financiële instellingen en het bedrijfsleven dichter bij elkaar brengen om gezamenlijk investeringen, economische groei en regionale samenwerking te stimuleren. De Argentijnse ondernemer Bertina Ulgoroni is benoemd tot voorzitter van het initiatief. Zij krijgt de taak om samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties concrete projecten uit te werken op het gebied van energie, kritieke mineralen, kunstmatige intelligentie, digitalisering, handel en investeringen. Ramdin riep de landen in Noord, Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied op om nauwer samen te werken. Volgens hem blijft te veel kapitaal en economische activiteit buiten de regio door de Amerika's juist over voldoende natuurlijke rijkdommen, logistieke verbindingen en menselijk talent beschikken om een veel grotere rol in de wereldeconomie te spelen. Het bericht gaat even kijken. Hij Ramdin noemde onder meer de energietransitie, digitalisering, kunstmatige intelligentie en modernisering van handels- en logistieke ketens als de belangrijkste economische kansen voor de komende jaren. De toekomst van Amerika hangt af van de manier waarop wij economische groei verbinden met democratisch bestuur, veiligheid en duurzame ontwikkeling, benadrukte Ramdin.

Suriname investeert fors minder in onderwijs dan regio. Minister Curry wil wettelijke norm. Suriname behoort tot de landen in de Caribische regio die relatief het minst investeren in onderwijs. Volgens de ontwerpbegroting voor 2026 gaat ongeveer 7,48 miljard SRD, oftewel 9,7% van de totale overheidsuitgaven naar de onderwijssector. Daarmee blijft Suriname ruim onder het Caribische gemiddelde van ongeveer 15%. Minister Dirk Curry van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wil daarom wettelijk vastleggen dat jaarlijks 20-25% van de staatsinkomsten aan onderwijs wordt besteed. Tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee stelde Curry dat de ontwikkeling van Suriname niet alleen zal worden bepaald door de verwachte olieinkomsten, maar vooral door de kwaliteit van het menselijk kapitaal. Volgens Curry moet onderwijs daarom een vaste en beschermende plaats krijgen binnen het financieel beleid van de overheid. Onderwijs is geen kostenpost, maar een investering in de toekomst van ons land, hield de minister het parlement voor. Als we uitgaan van de totale staatsbegroting 2026 van 77.476.731.000 SRD, de totale uitgaven, en de begroting van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van 7.484.102.000 SRD, dat is de berekening 7.484.102.000 gedeeld door 77.476.731.000 maal 100 is 9,66%. De uitkomst is aan het begroting ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 7.484.102.000, totale staatsbegroting 2026 77.476.731.000 SRD en aandeel van de staatsbegroting is 9,66% afgerond 9,7%. Dat betekent bijna 1 op de 10 SRD die de overheid in 2026 uitgeeft naar het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gaat. Uit een vergelijking met andere Caribische landen blijkt dat Suriname aanzienlijk minder investeert in onderwijs dan de meeste landen in de regio. Terwijl Belize en Dominica ongeveer 21% van hun overheidsuitgaven aan onderwijs besteden en Jamaica bijna 19%, komt Suriname in de begroting voor 2026 uit op slechts 9,7%. Ook als aandeel van het bruto binnenlands product BBP blijft Suriname achter. De onderwijsuitgaven bedragen ongeveer 3% van het BBP tegenover een Caribisch gemiddelde van circa 4,9%. Landen als Belize, Guyana en Dominica investeren zelfs meer dan 5% van het BBP in onderwijs. Volgens Curry onderstrepen deze cijfers dat Suriname meer moet investeren in kennis en menselijk kapitaal om economisch concurrerend te blijven. Om te voorkomen dat onderwijs afhankelijk blijft van politieke keuzes of economische tegenwind, wil de minister wettelijk vastleggen dat jaarlijks tussen de 20-25% van de staatsinkomsten wordt gereserveerd voor de sector. Volgens Curry biedt zo'n wettelijke norm meer zekerheid voor investeringen in schoolgebouwen, leermiddelen, de opleiding van leerkrachten, digitalisering en verbetering van onderwijskwaliteit. De bewindsman wees erop dat Suriname zich voorbereidt op een nieuwe economische fase waarin de olie- en gassector naar verwachting voor extra inkomsten zal zorgen. Zonder voldoende gekwalificeerd personeel dreigt het land volgens Curry echter een belangrijk deel van die kansen mis te lopen. Natuurlijke hulpbronnen alleen maken een land niet welvarend. Uiteindelijk zijn het de mensen die het verschil maken, stelde de bewindsman. Met zijn voorstel wil Curry ook een maatschappelijk debat op gang brengen over de prioriteiten die onderwijs binnen de overheidsfinanciën moet krijgen. Volgens Curry zijn investeringen in onderwijs geen uitgaven die jaarlijks ter discussie zouden moeten staan, maar een structurele investering in de toekomstige ontwikkeling van Suriname

Branderde sigaret, vermoedelijke oorzaak van uitslaande woningbrand aan Hofstraat. Een vermoedelijke brandende sigaret heeft zondagmiddag een uitslaande brand veroorzaakt in een Holten woonpand aan de Hofstraat. 3 van de 5 appartementen gingen daarbij volledig in vlammen op. De brand werd rond 5:50 gistermiddag gemeld, waarna de brandweer met spoed uitdrukte om het vuur te bestrijden. Volgens voorlopige informatie betrof het een laagbouwpand dat was onderverdeeld in 5 appartementen. Door de houten constructie kon het vuur zich snel verspreiden. 3 appartementen brandden volledig uit, waaronder 1 woning die op dat moment niet werd bewoond. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de brand vermoedelijk is ontstaan in 1 van de appartementen. De bewoonster verklaarde tegenover de politie dat zij thuis alcohol had genuttigd om vervolgens roken op bed was gaan liggen. Zij viel daarbij in slaap, waarna vermoedelijk een brandende sigaret op een matras terecht kwam en brand veroorzaakte. De vrouw werd wakker toen zij de hitte van de vlammen voelde. Alle bewoners konden het pand tijdig verlaten, waardoor niemand gewond raakte. De brandweer is te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde naar de overige appartementen en omliggende panden, maar kon niets verhinderen dat 3 appartementen volledig verloren gingen. Het pand was niet tegen brand verzekerd, maar was wel aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS. De politie en de brandweer zetten het

Romein Sembashas, Jumu, eist een snelle terugkeer van zorg en onderwijs. De polykliniek en basisschool in Jumu blijven voorlopig gesloten nadat de gezondheidswerker in haar woning in het dorp is beschoten. Kapitein Tema Aboikoni zegt dat de gebeurtenis grote gevolgen heeft voor Jumu en omliggende dorpen die nu zonder directe medische zorg en onderwijs zijn komen te zitten. Kapiteins en Bashas hebben zich tijdens een kurtu nadrukkelijk gedistanceerd van het geweld. Volgens Aboikoni hebben gezondheidswerkers de polykliniek uit angst gesloten, terwijl ook leerkrachten het gebied hebben verlaten. De school en de polykliniek liggen dicht bij elkaar. Dit heb ik voor het eerst meegemaakt. In Jumu mogen zulke praktijken niet plaatsvinden, zegt Aboikoni in gesprek met Suriname Herald. Hij vertelt dat hij die avond door een collega werd gebeld met de mededeling dat de gezondheidswerker in haar woning was beschoten. Er mag in Jumu niet worden gevochten en er mogen geen schoten worden gelost op een hulpverlener. Iemand die zich daaraan schuldig maakt, moet boete betalen en mag niet meer in het dorp komen. Die persoon wordt uit het dorp verjaagd. De schutter is volgens de kapitein nog onbekend. De gezondheidswerker liep schrammen op, maar raakte niet ernstig gewond. Ze werkt wel ongeveer 3 jaar in het gebied. Volgens Aboikoni is het incident extra zwaar, omdat het niet alleen de zorg, maar ook het onderwijs in het gebied heeft getroffen. De gezondheidsmedewerkers verblijven momenteel in Paramaribo. De kapitein zegt dat het dorp geen vermoeden heeft wie verantwoordelijk is. Het slachtoffer zou hebben aangegeven dat zij een conflict had met een man uit het dorp, maar volgens Aboikoni was het geen conflict waarvan zij verwachtte dat het tot een schietincident zou leiden. De gevolgen zijn volgens hem groot omdat de omliggende dorpen niet over hun eigen polykliniek beschikken. Wij keuren dit af omdat wij een arts nodig hebben en de omliggende dorpen geen polyklinieken hebben en patiënten te om patiënten te behandelen of op te vangen. Het complex draait niet. Oesdong in Anoto. Afgelopen zondag is in Achtien door Hoppo een kutu gehouden met kapiteins en bashas uit het gebied. Daarbij is ongenoeg geuit over wat er in Jumu is gebeurd. De traditionele gezagsdragers hebben zich volgens Aboikoni van het incident gedistanceerd en willen niet afwachten. Een delegatie zal volgens hem, volgens Aboikoni dus, binnenkort naar Paramaribo afreizen voor overleg met de leiding van de medische zending. Ook wordt gewerkt aan een brief met het verslag van de kutu en voorstellen voor vervolgstappen. We hebben onze schouders eronder gezet en wisselen gedachten uit om tot een oplossing te komen. Aldus Aboikoni. Tot zover een bericht uit Suriname.

HBO-leerlingen Brokkoponde mogelijk ook in vakantie naar school voor praktijklessen. Leerlingen van de LBO-school in Brokkoponde kunnen mogelijk ook tijdens de grote vakantie praktijklessen volgen om achterstanden in te halen. De school kampt nog steeds met onvoldoende uitgeruste praktijklokalen en een tekort aan vakleerkrachten, waardoor leerlingen voor sommige lessen naar Paramaribo moeten afreizen. Het directoraat beroepsonderwijs werkt al met inhaalprogramma's voor leerlingen die door de week niet alle lessen kunnen volgen. Volgens waarnemend onderdirecteur Jon Sumter worden lessen daarom ook op zaterdag verzorgd. Wanneer dat onvoldoende blijkt, kan het programma volgens haar worden verlengd tot in de vakantieperiode. Wij zijn bezig met inhaalprogramma's om ervoor te zorgen dat wat niet door de week kan worden gedaan op zaterdag gebeurt. Dat is ook de reden waarom kinderen op zaterdag naar school gaan, zegt Sumter aan Suriname Herald. Het kan ook uitlopen in de vakantie omdat je dan met leerkrachten kunt schuiven om de achterstand in te lopen. De LBO-school in Brokkoponde beschikt wel over een praktijkcentrum, maar dit is nog niet volledig ingericht. De praktijklokalen zijn in gebruik genomen zonder noodzakelijke machines. Volgens Sumter zijn de machines inmiddels besteld en is het streven dat ze deze in juli in Suriname aankomen. Zolang de apparatuur ontbreekt, kunnen leerlingen niet alle praktijklessen in Brokkoponde volgen. Vooral voor technische richtingen zoals werktuigbouwkunde en elektrotechniek zijn machines nodig voor onder meer lessen en het werken met draaibanken. Schooldirecteur Marion Jackson zei eerder aan Suriname Herald dat de situatie voor veel leerlingen bijzonder zwaar is. Niet alle dorpen beschikken over schoolbussen richting Paramaribo. Sommige leerlingen moeten daarom eerst in andere dorpen overnachten om de volgende dag met een bus naar de stad te kunnen reizen voor hun praktijklessen. Het zijn deze dingen die wij niet meer wilden hebben. Daarom hebben wij gevraagd om het centrum op te zetten, stelde Jackson, die al 18 jaar aan de school is verbonden. Volgens Jackson is het ontbreken van machines niet het enige probleem. Ook wanneer de apparatuur arriveert, moeten voldoende vakleerkrachten beschikbaar zijn om de praktijklessen te verzorgen. Als het centrum niet is ingericht, kunnen lessen niet worden verzorgd. De kinderen moeten onder andere lasten en draaibanken doen en we hebben de faciliteiten niet om het op te vangen, aldus Jackson. Sumter erkent dat vakantieonderwijs geen ideale oplossing is. Toch moet volgens Sumter worden voorkomen dat leerlingen verder achterop raken. Leerkrachten die in de vakantieperiode worden ingezet, zullen extra worden betaald. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

onderwijsbonden zijn verhit. Examens komen in gevaar. De onderwijsbonden zijn niet te spreken over het uitblijven van de uitbetalingen aan examinatoren die betrokken zijn geweest bij de examenwerkzaamheden. Ondanks eerder gemaakte afspraken heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur toegezegde betalingen deze maand niet verricht. Tijdens het overleg met de minister van Onderwijs is afgesproken dat de achterstallige vergoedingen uiterlijk deze maand zouden worden uitbetaald. De betrokken docenten en examinatoren hebben echter nog niets ontvangen. Daarmee houdt het ministerie zich niet aan de gemaakte afspraken. De onderwijsbonden vinden deze situatie onacceptabel. Examinatoren hebben hun werkzaamheden naar behoren uitgevoerd en mogen niet de dupe worden van administratieve of financiële vertragingen binnen de overheid. Door het uitblijven van de betalingen groeit de ontevredenheid onder de betrokken onderwijsgevenden. Hierdoor dreigen de organisatie en uitgevoerd

regering de overeenkomst en de onderwijsorganisaties volledig respecteert en uitvoert. Het onderwijsveld heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Het is nu aan de regering om haar afspraken na te komen en verdere escalatie te voorkomen. Tot zover een bericht uit Suriname. Herald.

Lal Mahomet zegt aan Gopal, de samenleving heeft het gevoel dat u aan het knoeien bent. Dat zegt Lal Mahomet aan Gopal. Een VHP-parlementariër, Hakim Lal Mahomet, hield meester Lalini Gopal van Jeugdontwikkeling en Sport vrijdag in de Nationale Assemblee voor dat de samenleving een zeer negatief beeld heeft van de minister. Ja, het kan gebeuren. Mag niet, maar het kan gebeuren. Daarvoor moet de minister op het matje worden geroepen. De samenleving heeft het gevoel dat u aan het knoeien bent. Dat is wat ik heb begrepen uit de samenleving. En ik moet vragen of het zo is. Maar ik geloof dat niet. Dus misschien kan zij dat ook bevestigen, stelde Lal Mahomet. Gopal stoorde zich echter niet aan deze opmerking en stelde dat het jeugdbeleid in Suriname in vergelijking met de afgelopen 5 jaar weer in zicht is. Bedrijven zijn nu enthousiast om te ondersteunen, waardoor binnenkort naast het programma God Talent ook Youth Voice wordt geherintroduceerd. In haar betoog weet de politica om de staat van diverse sportfaciliteiten, waaronder ook de verschillende kunstgrasvelden, die volgens haar 5 jaar lang zijn verwaarloosd. Ook weet zij niet waar alle gelden die door de beheerders zijn geïnd naartoe zijn gegaan. Wat was het jeugdbeleid in de afgelopen 5 jaar? Een maand voor de verkiezing jongeren 800 SD geven. Dat was jeugdbeleid. Een toevallige carousel op het plein, want daar moesten kinderen gaan spelen en een fiets. Terwijl de bedrijven veel meer willen investeren in jeugdbeleid. Kijkt u maar, ik heb maar 1 keer gezegd God Talent en ik heb alle ondersteuning gehad van de bedrijven. Die wil, moet er zijn om het te doen. Youth Voice komt ook, aldus de minister. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

jurist zegt, Bronto moet volgens de wet automatisch worden geschorst als DNA-lid. PL-parlementariër Bronto Somaharjo, die onlangs in staat van beschuldiging is gesteld, moet volgens jurist Ramdan automatisch worden geschorst als lid van de Nationale Assemblée. Volgens Ramdan laat artikel 11 van de WIPA daar geen ruimte voor twijfel over. De discussie draait om de vraag wat er moet gebeuren nu Somaharjo in staat van beschuldiging is gesteld voor zaken die zouden hebben gespeeld toen hij minister was. Sommigen vinden dat hij niet als DNA-lid geschorst hoeft te worden, omdat de zaak gaat over zijn periode als minister en niet over zijn huidige functie in het parlement. Maar de jurist heeft een ander idee. Ramdan is het daar niet mee eens. Hij wijst in een betoog erop dat de wet spreekt over een politieke ambtsdrager die een functie is. Volgens hem betekent dat dat gekeken moet worden naar de functie die iemand nu bekleedt. Somaharjo is op dit moment DNA-lid en DNA-leden vallen volgens de WIPA ook onder politieke ambtsdragers. Volgens de jurist is het daarom niet belangrijk dat Somaharjo inmiddels geen minister meer is. De zaak gaat weliswaar over zijn tijd als minister, maar de gevolgen van de wet raken volgens deze uitleg zijn huidige politieke functie. Met andere woorden, omdat hij nu nog steeds een politiek ambt bekleedt, zou de

schorsing automatisch moeten ingaan. Ramdan stelt dat woorden als onmiddellijk en van rechtswege duidelijk maken dat daar geen apart politiek besluit meer voor nodig is. Zodat de Nationale Assemblee iemand de staat van beschuldiging stelt, volgt de schorsing volgens Ramdan automatisch. Volgens hem automatisch uit de wet. Dus ja, dat moet je doen. Sorry, zoon. Volgens Ramdan is dit niet alleen een kwestie rond Somalië persoonlijk, maar vooral een test voor de manier waarop Suriname met wetten omgaat. De kernvraag is volgens Ramdan of de wet gewoon wordt toegepast zoals die is geschreven, of dat politie de wet anders gaan uitleggen wanneer de uitkomst er niet goed uitkomt. Ramdan vindt dat in een rechtsstaat de wet boven politieke belangen moet staan. Als artikel 11 van de WIPA serieus wordt genomen, kan volgens Ramdan maar één conclusie worden getrokken. Zo'n haardje kan niet tegelijk in staat van beschuldiging zijn gesteld en ongehinderd als DNA-lid blijven functioneren. Aldus de jurist Ramdan. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

DNA dringt aan op hogere AOV en betere positie van leerkrachten. Tijdens de behandeling van de ontwerpbegroting 2026 in de Nationale Assemblee hebben verschillende parlementariërs opnieuw aandacht gevraagd voor de financiële situatie van ouderen en leerkrachten. Vanuit meerdere fracties klonk de oproep aan de regering om zowel de algemene opdrachtvoorziening AOV als de inkomenspositie van onderwijsgevenden structureel te verbeteren. Een belangrijk onderwerp tijdens het debat was de hoogte van de AOV-uitkering. VAP-parlementariër Harriet Ramdien wees erop dat de armoedegrens in 2025 uit boven de 7000 SRD lag, terwijl ouderen die uitsluitend afhankelijk zijn van de AOV en de koopkrachtversterking KKV volgens haar ongeveer 5000 SRD per maand ontvangen. Volgens Ramdien is dat onvoldoende om in de basisbehoeften te voorzien. Zij, Ramdien, riep de regering daarom op om de AOV op korte termijn te verhogen naar minimaal 7000 SRD met de mogelijkheid om dit bedrag later verder op te trekken zodra de financiële ruimte dat toestaat. Ook NPS-fractieleider Gerald Oviro-Regio schaarde zich achter het pleidooi. Hij benadrukte dat ouderen tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving behoren, omdat velen vanwege hun leeftijd niet meer in staat zijn extra inkomsten te genereren. Als illustratie wees hij naar een oudere vrouw die urenlang bij een geldautomaat wachtte op de storting van haar AOV-uitkering, maar vervolgens niet naar huis kon omdat zij geen geld had voor het busvervoer. NDP-parlementariër Raymond Sapoen stelde dat er binnen DNA brede steun bestaat voor verhoging van sociale uitkeringen, maar waarschuwde tegelijkertijd dat dergelijke maatregelen financieel verantwoord moeten zijn. Volgens Raymond Sapoen moet de regering duidelijk aangeven welke ruimte er bestaat om niet alleen de AOV, maar ook de algemene kinderbijslag AKB en de financiële bijstand te verhogen zonder de staatsfinanciën onder druk te zetten. De discussie over sociale voorzieningen beperkte zich niet tot de hoogte van de uitkeringen. VAP-parlementariër Hakim Lal Mohamed vroeg aandacht voor meldingen uit Kommewijnen, waar volgens hem bij verschillende personen de KKV, de kinder-KKV, dat is de kinder... Ja, ik kan het niet direct vinden. De KKV verder uitleg is stopgezet. De KKV zonder uitleg is stopgezet. Hij, Lal Mohamed, drong er bij de regering op aan om duidelijkheid te verschaffen over de redenen hiervoor en ervoor te zorgen dat rechthebbenden opnieuw ondersteuning ontvangen. Ook sloot hij zich aan bij de oproep om de AOV te verhogen en wees erop dat veel ouderen rekenen op een uitkering van minimaal 8000 SRD. Daarnaast vroegen meerdere assembleeleden de regering om informatie over het lopende onderzoek naar onregelmatigheden van de koopkrachtversterking. En de KKV is, zie de AKB, oh ja, de KKV is de koopkrachtversterking. De KKV is de koopkrachtversterking. Dus tot zover een bericht uit de Waardetijd Online.

plaatsing op gevarenlijst UNESCO vrijwel zeker voor historische binnenstad Paramaribo. Oh, dat zou jammer zijn. Dat de historische binnenstad van Paramaribo mogelijk op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed terechtkomt, hing al geruime tijd in de lucht. Het gebied staat al 24 jaar op de werelderfgoedlijst. Volgens de Surinaamse autoriteiten zou echter de soep niet zo heet worden gegeten als ze wordt opgediend. Met de publicatie van een zogenoemd conceptbesluit, draft decision, van het Werelderfgoedcomité lijkt die stap nu vrijwel onvermijdelijk. In het document dat inmiddels op de website van UNESCO is gepubliceerd, wordt voorgesteld het Surinaamse werelderfgoed op de list of World Heritage in danger te plaatsen vanwege de aantasting van de uitzonderlijke universele waarde van het gebied door onder meer de bouwprojecten van de Nationale Assemblée en de Jok-parkeerdoren. De ICOMOS, het internationale adviesorgaan voor cultureel erfgoedlocaties, waarschuwt al sinds 2024 dat de bouw van de nieuwe DNA-vergaderzaal een negatieve impact heeft op de uitzonderlijke universele waarde, outstanding universal value, van de historische binnenstad van Paramaribo. Een gezamenlijke adviescommissie adviseerde het ontwerp aan te passen, onder meer door de hoogte en de visuele impact van het gebouw te beperken. Aan die aanbevelingen werd echter geen gehoor gegeven. Ook het Jok-parkeergarageproject kwam onder vuur te liggen. ICOMOS adviseerde de hoogte van het gebouw met enkele verdiepingen te beperken om de historische skyline van de binnenstad te beschermen. Volgens het adviesorgaan zijn beide projecten in strijd met de aanbevelingen die eerder aan Suriname zijn gedaan. Het conceptbesluit is opgesteld door het Werelderfgoedcentrum UNESCO en ICOMOS. De aanbeveling sluit aan bij eerdere besluiten van de Werelderfgoedcomité en de bevindingen van een gezamenlijke adviescommissie die in 2024 en begin van dit jaar Paramaribo bezocht. Hoewel de definitieve beslissing pas medio juli wordt genomen tijdens de 48e zitting van het Werelderfgoedcomité in Busan, Zuid-Korea, geldt de publicatie van het conceptbesluit als een belangrijke indicatie van de richting die het comité zal inslaan. In de praktijk worden dergelijke aanbevelingen meestal overgenomen, al kunnen lidstaten tijdens de vergadering nog wijzigingen voorstellen. Suriname is begin juni via zijn zaakgelastigde in Parijs, Sema Baldessin, officieel geïnformeerd over het voorgenomen besluit. De regering kreeg tot 15 juni de gelegenheid om opmerkingen of bezwaren in te dienen voordat het voorstel aan het comité wordt voorgelegd. Op dat inmiddels heeft

namens laatste bericht dat zijn de valutakoersen van de Centrale Bank van Suriname voor vandaag maandag 22 juni. Ze zijn er 10 uur ochtends Suriname tijd, 3 uur middags Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, dus deut jaar lang denk je dollar Kona Mama Panje voor zijn hang, krijg je er 37,278 SRD voor terug. Maar als je een US dollar wil kopen, de one buy one Yankee dollar, dan moet je 37,583 SRD neerstorten. Als je een US dollar wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 37,583 SRD neerstorten. Wanneer je euro inlevert bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 42,750 SRD voor terug. Maar wanneer je euro wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 43,326 SRD neertellen. Als je euro wil kopen, moet je 43,326 SRD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen kost je 3758,30 SRD. 100 euro kopen kost je 4332,60 SRD. Dan gaan we naar de uitsmijter. Even kijken als ik die kan vinden. Ja, hier komt de uitsmijter. Die komt uit het Algemeen Dagblad. En daar gaat titel: Internationale pers raakt niet uitgesproken over dansende Willem-Alexander en Maxima. Geweldige beelden. Op dansmoves van het Nederlandse koningspaar in de kleedkamer van Curaçao zijn ook bij internationale media het gesprek van de dag. De dansmoves. Ver over de landsgrens gaat het over het feest dat losbarstte na het historisch gelijkspel van de ploeg van Dick Advocaat. De gebruikelijke plechtigheid van het Europese koningshuis werd doorbroken, schrijft bijvoorbeeld het Spaanse Democrata. Het was een bijzonder gezicht nadat koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Ariane eerder op de dag nog feest hadden gevierd op de tribunes. Bij het Nederlands elftal konden ze hun geluk niet op toen ook nog Curaçao een punt binnensleefde op het WK. Voetbal in de VS. Na de wedstrijd werd er in de kleedkamer enthousiast gedanst. Niet alleen door de spelers, maar ook door de Oranjes. In de kleedkamers van het Arrowhead Stadium in Kansas City waren koningin Maxima, koning Willem-Alexander en hun jongste dochter prinses Ariane zichtbaar in extase te midden van het dansen, springen en gejuich van het Caribisch team. Valt te lezen in La Nación uit Argentinië, het thuisland van de koningin. Het Portugese observador legt de nadruk op de dubbele belangen van de royals. Als iemand kan zeggen dat zijn voetbalhaard maar dan één kleur, meer dan één kleur heeft, dan zijn het wel koning Willem-Alexander en koningin Maxima van Nederland. En ook in Engeland valt dat op. Na een korte vlucht naar het noorden wisten het koninkpaar de felle oranje sjaals die ze bij hun eerdere wedstrijd droegen keurig om voor felblauwe exemplaren, staat er in The Guardian. De losbandigheid van de Oranjes is het thema in de Spaanse media. De gebruikelijke plechtigheid van het Europese koningshuis werd doorbroken. De vorsten omhelsten, feliciteerden en dansten met de voetballers nadat Curaçao voor het eerst in de geschiedenis een punt had behaald op een WK, schrijft Democrata. En in Chili, in Bio Bio, een van de liedjes waarop de koninklijke familie danste, was Mama Wa van de Curaçaose zanger Leon gezongen in het Papiamento, de officiële Creoolse taal van het Caribisch eiland naast het Nederland. In België werden het door HLN geweldige beelden van het Nederlandse koningspaar genoemd. Spoorza vult aan, een historische gebeurtenis dat stevig gevierd mocht worden. En het feestgeduis kon de koning en koningin van Nederland niet ontbreken. Zelfs in Saoedische media wordt er geschreven over het koningspaar. Voor de Nederlandse koninklijke familie was het een dag waarop niet één, maar twee nationale teams in het zonnetje werden gezet. En die eindigde met een van de meest memorabele verhalen van het WK tot nu toe. Vandaar in de landelijke gazette te lezen, de landelijke Saoedische gazette. Ook de spelers en de trainer van Curaçao waren blij met de komst van Willem, Alexander, Maxima en Ariane. Dick Advocaat vertelde: het is behoorlijk.
bewonderenswaardig hoe de koning, zijn vrouw en zijn dochter zich zo thuis voelen in onze groep. Ze lachten, ze dansten. Niets is hem te veel en je ziet ze stralen van vreugde. De koning had het flink naar zijn zin in de Verenigde Staten. Zo waren er ook beelden te zien dat hij samen met vrouw en dochter meedanste op links, rechts van Snollebollekes. Ook grapte hij over FIFA-baas Gianni Infantino nadat hij naast hem had gezeten tijdens de wedstrijd. Ik heb hem misschien wat suggesties gedaan voor de vredesprijs voor de komende jaren. Tot zover een bericht uit het Algemeen Dagblad over de Curaçaose voetballers, waar koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Ariane zich thuis voelden in de kleedkamer. Ze dansten en ze gosten. Tot zover het nieuws voor vandaag, maandag 22 juni 2026. Het weer ziet er mooi uit buiten. De zon straalt er. Er is een beetje wind. Ik zou zeggen, geniet verder van de dag. Brassa dinsdag, we meet woensdag, dag. Nee. Ik vergeet nog te noemen dat ik tennisassistentie had van Rajin. Rajis, dankjewel. Succes, tot later.